U hoorde Espresso van Quartango. We vervolgen met het album Cantora van Mercedes Sosa. Een van de meest invloedrijke muzikale personen in Latijns-Amerika van de afgelopen decennia is Mercedes Sosa geweest. Het album Cantora is het 36e album dat Sosa achterlaat aan de wereld. De zangeres stierf begin oktober 2009 aan de gevolgen van een zware en slepende ziekte. Ze werd 74 jaar oud. Mercedes Sosa was vooral in haar eigen land Argentinië bekend geworden door haar zang en haar politieke overtuigingen die ze graag uitte. Ze was een voorvechtster van de vrijheid van meningsuiting en van mensenrechten.

U hoorde Mambo Loco van Anibal Velasquez. We vervolgen met het album Bon Tempo van Sergio Mendes. In zijn eigen Brazilië kennen ze Sergio Mendes amper, maar in Europa en de Verenigde Staten is hij een van de best verkopende Braziliaanse artiesten. Reden voor Mendes om ook naar Miami te verhuizen. In de jaren 60 werd hij bekend met luchtige bossa nova bewerkingen van de bekendste pophits, onder meer van The Beatles en Simon & Garfunkel. Door de opkomst van lounge werd Mendes' werk in de late jaren 90 herontdekt door een jonge generatie, wat uiteindelijk leidde tot een nummer 1 hit in zijn samenwerking met The Black Eyed Peas.

U hoorde El Barón del Tango van Julio Sosa. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de Concertzender en in de app. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Goedemorgen. Dit is de Concertzender en de komende drie uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Ook in deze uitzending hoort u weer een gevarieerd aanbod samengesteld uit de collectie van Muziekweb. We openen met een werk uit de 17e eeuw van Domenico Gabrielli. Friedemann Immer is de solist in de sonate voor trompet en basso continuo nummer 5 in C groot.

Het Concerto Köln speelde samen met trompetist Friedemann Immer de trompetsonate nummer 5 van Domenico Gabrielli. In het volgende werk brengt de Ierse componist Arthur Duff een eerbetoon aan de stad Dublin via een vijftal componisten. Het eerste deel, in College Green, refereert hij aan Georg Friedrich Händel. Met het tweede deel, Song for Amanda, aan Thomas Arne. En met het derde deel, Minuet, aan Francesco Geminiani. In het vierde deel, Largo the Tender Lover, verwijst Duff naar de 18e eeuwse Engelse componist Matthew Dubourg, die lange tijd in Ierland verbleef. En met het vijfde deel, Rigaudon, naar de Italiaanse componist Tommaso Giordani, die eveneens in de 18e eeuw langdurig in Ierland werkzaam was. RTE Sinfonietta staat onder leiding van Princess O'Donnell.

En van de Baskische taal en de Melodias Baskas van Jesús Guridi gaan we naar het Deens in Agnete en de Meerminnen van Niels Gade. De tekst is van de schrijver en dichter Hans Christian Andersen. U hoort het meisjeskoor van de Sint-Jurgenskerk met dirigent Lone Sarus Essendrop, samen met de begeleiders Mette Christensen op piano en Ole Dusgaard op gitaar.

Dat was Agnete en de Meerminnen van Niels Gade. Het Kea Vocaal Ensemble met dirigent Enrique Azurza nam een cd op met liederen van de Spaanse componist Pablo Sorazábal. Van die cd hoort u de drie Canciones Nostálgicas

Van de canciones nostálgicas van Pablo Sorozábal gaan we naar de serenade voor strijkorkest met de titel In the Far West uit 1912 van de Engelse componist Granville Bentock. Het Zuidwest-Duitse Kammerorkester Pforzheim staat onder leiding van Douglas Bostock.

U heeft geluisterd naar In the Far West, een serenade voor strijkorkest van Granville Bentock. Uit mijn vaderland is de bijnaam van de eerste symfonie van de in 1877 in Oekraïne geboren componist Sergei Bortkiewicz. Hij studeerde in Sint-Petersburg en in Leipzig, waarna hij in 1904 in Berlijn ging wonen. Vanwege de Eerste Wereldoorlog vluchtte hij naar Rusland. Maar door het uitbreken van de Russische Revolutie vluchtte hij opnieuw en nu naar Wenen. En daar bleef hij wonen en werken en werd hij Oostenrijks staatsburger. Hij overleed in 1952. In zijn symfonie nummer 1, opus 52 in D groot, beschrijft Bortkiewicz zijn gevoelens over zijn vaderland. U hoort de uitvoering van deze symfonie door het BBC Scottish Symphony Orchestra met dirigent Martin.

Tot slot van deze uitzending van de ochtendeditie hoorde u de eerste symfonie uit Mijn Vaderland van Sergej Bordkiewicz. Wilt u meer informatie over de gespeelde werken van de afgelopen 3 uur, dan kunt u de pagina van dit programma bekijken op de website van de concertzender of in de app. Deze ochtendeditie werd samengesteld door Peter Simmers. De muziek kwam uit het aanbod van Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Bij de concertzender is het nu tijd voor Sans Souci. In de zomer van 1788 schreef Mozart kort na elkaar drie symfonieën. Een bijzondere gebeurtenis, want in zijn Weense jaren had hij pas drie keer eerder een symfonie geschreven. En dan altijd voor gebruik in een andere stad. Ook deze drie lijken niet voor een gelegenheid in Wenen geschreven. Het is zelfs niet zeker of Mozart deze werken ooit wel gehoord heeft. We denken echter van wel, want Mozart had op zijn reizen gelegenheid genoeg om de symfonieën uit te voeren. Bovendien waren ze kort na zijn dood al wijdverbreid in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. En dat wijst erop dat iemand de muziek voor een praktisch doel gekopieerd heeft. Deze drie symfonieën staan bekend als nummers 39, 40 en 41. Het zouden Mozarts laatste symfonieën zijn. Ja, dat wist hij natuurlijk in 1788 nog niet, maar achteraf kunnen we wel zeggen dat Mozart bij deze trilogie zijn testament afleverde. Elk van de drie is een meesterwerk op zich. Ze kunnen zich absoluut meten met het beste dat Haydn nog moest schrijven. We laten vandaag twee van deze drie werken horen. We beginnen met de 40ste en dat is zonder meer Mozarts bekendste symfonie. Het is ook zijn ernstigste werk in dit genre door de mineurtoonsoort en de vele polyfonie. Zelfs het menuet loopt voortdurend vast in dissonante en moeizame frasen.

Dit was het Piano Quintet in S Groot, opus 87 van Hummel, uitgevoerd door het Nepomuk Forte Piano Quintet. Een intermezzo nu, de Sonatine opus 2 nummer 6 van Johann Baptist Vagnal, hier uitgevoerd op de klavecimbal door Chiara Tiboni.

De in 1741 in Silesië geboren Anton Zimmermann vestigde zich in het begin van de jaren 70 in Pressburg. Rond 1775 werd hij daar door aartsbisschop Jozef Bocianyi aangesteld als hofcomponist met de opdracht een nieuw orkest samen te stellen. Dat ensemble verwierf een uitstekende reputatie. De muziektheoreticus Johann Nikolaus Forkel rekende het in 1783 zelfs tot de beste orkesten van de Duitsstalige landen, voor het beroemde orkest van Joseph Haydn in Esterhazy. Voor zijn orkest schreef Zimmermann ook concerten waarin hij de kwaliteiten van zijn eigen muzici kon uitbuiten. Waarschijnlijk danken we daaraan zijn opmerkelijke concert voor twee fagotten en orkest in F groot. Een zeldzame combinatie in de 18e eeuw. Rond het auteurschap van het concert hangt wel een klein raadsel. Het werk is lange tijd toegeschreven aan Zimmermanns tijdgenoot, Johann Baptist Vanjal, en behoort onder diens naam zelfs tot het standaardrepertoire voor fagot. In het archief van het Conservatorium van Praag bevindt zich echter een afschrift waarin Anton Zimmermann als componist wordt genoemd. Het eerste en derde deel zijn gelijk aan die van het aan Vanjal toegeschreven concert. Maar het langzame middendeel is anders. En juist dat adagio zou wijzen op de hand van Zimmermann. Het vertoont namelijk opvallende overeenkomsten met het langzame deel van zijn concert voor één fagot en orkest in F groot. In het begeleidende cd-boekje wordt de mogelijkheid geopperd dat Vanjal het eerste deel schreef en dat beide componisten een eigen langzaam deel componeerden en dat de finale van Zimmermann is. Maar zekerheid daarover bestaat niet. Misschien was er zelfs sprake van een collegiale samenwerking tussen beide componisten. Hoe het ook zij, het is een bijzonder 18e-eeuws dubbelconcert dat het beluisteren meer dan waard is. U hoort Risonanza Praga onder leiding van Helena Zemanova met dit concert voor twee fagotten en orkest van Zimmermann.

Tot slot was dit Anton Zimmermans concert voor twee fagotten en orkest in F groot, uitgevoerd door het Ritsonanza Praga onder leiding van Helena Tsemanova. Hiermee is een einde gekomen aan Zwerven door de klassieke periode. De speellijst kunt u vinden in de app en website. Het programma werd samengesteld door Kees Koudsta.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld, de kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het zoals altijd over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square, het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag is er muziek van onder andere Mahalia Jackson, Evan Christopher en D-Jan's Olympia Brass Band. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen eerst met de mythische trompetist Bix Beiderbecke en Way Down Yonder in New Orleans.

Bix Beiderbecke en Way Down Yonder in New Orleans. En Bix was net als Louis Armstrong trompetist en de twee waren goede vrienden. En wat weinigen weten en wat eigenlijk ook stiekem gebeurde, was dat ze vaak samen studeerden. En Bix Beiderbecke was eigenlijk meer Chicago georiënteerd, maar kreeg toch op die manier zijn portie van New Orleans mee. We blijven nog even in dezelfde tijd met Thomas Fats Waller. Hij schreef dit lied speciaal voor Louis eind jaren 20. Het heet Ain't Misbehavin'.

Mahalia Jackson uit de 60e jaren. En daarvoor hoorde je Ain't Misbehaving van de geniale pianist, componist en zanger Fats Waller. Hij wilde ooit naar Juilliard in New York, maar dat mocht niet. Maar dat leverde ons wel, die prachtige singer-songwriter, zouden we tegenwoordig zeggen, op. We gaan naar een nummer met dezelfde titel als dat van Mahalia. Just a little while to stay here. Hier is New Orleans-legende George Lewis.

0: Ik ben Jacques Dutronc van Isigny, een reclamespot op 45 toeren. Jacques is dus de vader van Thomas Dutronc. Thomas, zeggen ze in Frankrijk. Ook een muzikus. En de moeder is François Zardy.
1: Bonjour, c'est Jonathan Dassin. Et je vous souhaite une très très bonne année.
0: Zij de zoon van Joe Dassin, begin van dit jaar. Ook bij mij te gast. Hier is zijn vader, Joe.

Joe Dassin met een cover uit de tijd dat in Frankrijk net zoveel covers van de platenpers rolde als Deux Chevaux uit de Citroën-fabrieken. Ik weet het, het nummer doet je denken aan My Little Lady van de Tremolos. Al was dat ook weer een cover. En de bron is een Italiaans lied. Soms verdient het origineel een beter lot.

0: Henrietta Berti. De covers van de Tremolos en ook van Joe Dassin staken dit mooie origineel de loef af. Of dat eerlijk is? Ja, wat is in zijn hemelsnaam eerlijk in het leven? Als je ziet wat er in onze wereld allemaal gebeurt.
1: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Gwenaël Barrière is mijn gast. Haar vader zong Ma Vie. Terug naar het jaar 67. Wat was zijn boodschap met dit chanson, Gwenaël?
2: Ma vie, c'est compliqué. Ma vie, c'est plus...
0: Hey, ma vie. Ja, best ingewikkeld het lied.
2: Ce que je me souviens, c'est que c'est vraiment une ambiance, cette chanson.
0: Eigenlijk gaat het vooral om de ambiance. Al is de tekst ook imponerend. Over de désillusie in het leven.
2: Un truc sur la...
0: Maar ook de ironische kant ervan. En alles willen hebben en er dan niks mee kunnen.
2: Finalement, on vous prend tout.

Barrière. Een uitstap nu naar Yves Duthé, acteur, componist en zanger. En, wat in het rijtje bijzonder is, een tijd lang burgemeester van Précy-sur-Marne. Was Barrière van de jaargang 34. Alain was toen 15 toen Yves Duthé werd geboren. En eigenlijk sluit het nummer van Yves dan weer goed aan bij wat Alain Barrière net vertolkte. Er ontbreekt hem van alles. Een steen aan zijn huis, een woord in zijn lied, een meter aan zijn weg en toch, et pourtant, het ontbreekt mij eigenlijk aan niks.

0: Bonjour, je suis la fille d'Alain Barrière et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
1: Ik kom bij een klassieker, door jou al verwacht. Tu t'en vas. Quelle est la signification, Gwenna Albarrière? Welke is de betekenis van dit lied van jouw papa, Alain?
0: Oh, je pense que Tu t'en vas, c'est une chanson d'amour.
1: Ja, het is een liefdeslied, tamelijk klassiek. Tu t'en vas is geschreven in 10 minuten tijd, als je wil weten. Het is een liefdeslied, typisch in de Franse traditie.
0: D'amour vraiment dans, je pense, dans la tradition française.
1: Hier is Tu t'en vas, jij gaat weg.

0: Alain, samen met Noël Cordier.
1: Entre nous.
2: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Voor tijdschrift nummer 1 sprak ik met dokter Iwan van der Horst. Hij is de baas van alle intensieve zorgen in Nederland, zou ik maar zeggen. En er volgt de bekende Diederik Gommers op. Iwan is gek op Franse chansons. Hij legt het zelf even uit.
3: Dag Jos, leuk om in je uitzending te zijn. En leuk om zo weer even contact te hebben nadat we een heel aangenaam interview samen hadden. Waar het over mij ging, maar eigenlijk over ons samen. En dat samen, dat is iets wat me ontzettend aanspreekt. En naast samen spreekt me ook aan gezondheid. En uiteindelijk zijn de mensen bij mij op de intensive care natuurlijk niet de mensen die op dat moment heel gezond zijn. Maar het zijn wel de mensen en hun omgeving die beseffen hoe belangrijk het is dat je gezond bent. En een van de gezonde dingen van het leven is genieten van cultuur. En voor mij vallen daar Franse chansons onder. Dus ik vind het super gaaf dat je het lied van Claude Pelgiat wilt draaien. Wat mij en ook mijn dochter heel erg pleziert. Succes met je uitzending.

Pelgak, een Canadese. Op aanraden van dokter Iwan van der Horst. Die luistert Franse chansons op zijn koptelefoon. En hij maakt mensen beter die heel erg ziek zijn. Een prachtige combinatie, vind ik zelf. Het uurtje gaat heel snel voorbij.

0: Place des Grands Hommes. Jatema kent Patrick Bruel.
1: En wie dank ik allemaal bij dit leuke station?
0: Mark Curvers voor de productie en techniek. Paul Boerboom, correspondant de La Douce France. En Felix Meurders, Le Grand. En in dit uur was gewinner El Barrière, de dochter van Alain Barrière, bij me. Heel bijzonder. Een triest helaas, ten slotte. Ze verloor haar beide ouders in 2 weken tijds in 2019. Dan vraag ik me af, hoe kon Alain Barrière dat voorvoelen in zijn chanson Nous partirons ensemble uit 1997? Wij vertrekken samen.

0: Barrière. Ik neem afscheid van Gwenaël Barrière en sluit de lijnverbinding naar Bretagne. Maar eerst dit. Dankjewel Gwenaël dat je dit uur bij ons was. Un grand merci à vous.
1: À bientôt alors. Au revoir.
2: En helemaal ten slotte een goed woord van dank om de groeten John Klinkenberg. De man die me al weken bijstaat met de techniek. John, een dikke merci. En nog voor dich, tot volgende week.

0: Vive la France!
1: Hé, hey, psst! Chanson, c'est erop voor vandaag. Volgende week is de animateur Sylvester Hoogmoed.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond Orquesta Típica Novel. Típica is de andere benaming voor charanga, het Cubaanse genre dansmuziek met fluit en violen. Novel bestaat al zo'n kleine 40 jaar en heeft de groep vaak versterkt met trompetten en trombones. Hier bijvoorbeeld Novel met de Cubaans-New Yorkse trompetist Chocolate.

Orquesta Típica Novel. Ook Novel ging midden jaren 70 over naar het beroemde label Fania. Het woord Típica, dat dus stond voor zuivere charanga, werd voortaan weggelaten. Het was nog gewoon Orquesta Novel. Het woord salsa was nog vrij nieuw en het stond voor de swingende populaire Cubaanse dansmuziek zoals die in New York werd gespeeld. Novel, dat inmiddels een trombone in de groep had, werd gezien als een echte salsa-band. Hier is hun album Salsa Manía.

De tiende en laatste Ellington-compositie die Steve Lacy in The Egg Farm speelde is nauwelijks bekend en ook niet gepubliceerd. Het is To the Bitter, in 2000 uitgevoerd door de Poolse pianist Adam Makowicz. En het nummer werd ook eerder in 1986 door Lacy en pianist Mel Waldron in de Barigossi-studio in Milaan opgenomen. Het is een prettig in het gehoor liggende typische Ellington-melodie die soepel en geanimeerd wordt gespeeld. Tot slot van deze aflevering 5 stukken uit de cd Reflections of Duke. En dat is van Hot, het orgeltrio en brass. En dat bestaat uit organist Barry van Berkum, clarinetist Steven Kamperman en bassist Dion Nijland. In de meeste gevallen wordt het trio uitgebreid met Ellington-specialist Joost Buys op trombone en trompetist Ruben Drent. De cd is in oktober 2019 opgenomen in de Antonius van Padua-kerk in Nijmegen. 4 van de 5 stukken die u gaat horen stammen uit Ellington's vroegste periode. En dan heb ik het over de periode tussen 1927 en 1930. En er is 1 compositie uit 1968. Jubilee Stomp is met de eerste basloopjes, de stuwende klarinetklanken en de dwingende snelle improvisatie op het kerkorgel een fantastische opening. TGTT, Too Good to Title, is een hoogtepunt van het Second Sacred Concert. En dat kwam uit 68. Kampermans razend knappe arrangement van deze prachtige compositie is een genot om naar te luisteren. Buys en Drent zijn ook te horen in innovatieve, creatieve uitvoeringen van het mysterieuze The Mooch en de klassieke swinger Rocking in Rhythm. Black and Tan Fantasy wordt door het trio uitgevoerd met opnieuw schitterend orgelspel van Van Berkum. In een latere aflevering laten we de overige 6 stukken van deze unieke cd horen.

In het programma Duke Ellington heeft u geluisterd naar de CD Ten of Dukes and Six Originals van sopraansaxofonist Steve Lacy en naar vijf stukken van de CD Reflections of Duke van Hott, het orgeltrio en brass. Dit programma werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tavecchio. Techniek Willem van Schip.

Dit is Classic Jazz met het eerste deel van de reeks programma's over Jelly Roll Morton. Dat is een van de grootste jazzmuzikanten uit New Orleans. Als eerste hoorde u Muddy Water Blues, de eerste opname van Jelly Roll Morton's jazzband uit 1923. Hij had toen al 20 jaar gewerkt als reizende muzikant. Morton werd rond 1885 geboren in New Orleans en leefde niet alleen van zijn muziek, maar hij verdiende bij als speler van poolbiljarten. Zijn eerste compositie schreef hij zo rond 1910 en we laten nu wat horen uit 1915, de Jelly Roll Blues. In die tijd was zijn pianostijl vernieuwend. Hij was een groot bewonderaar van Scott Joplin, maar nam vrijheden zoals meer swing en improvisatie. En daarnaast kon hij orkestraal denken. Hij werd de eerste arrangeur in de jazzhistorie. In 1923 kwam Morton naar Chicago en ging werken voor muziekuitgever Melrose. En Melrose had weer connecties in de platenwereld en zo kwam Morton al gauw op de plaat. Hij werkte meestal samen met andere muzikanten uit New Orleans. Bijvoorbeeld in The Bigfoot Ham, de andere kant van de plaat die u net hoorde. Daarna hoort u Morton als pianist met King Porter A Stomp. Dit werd zijn bekendste compositie en het werd als King Porter Stomp door bijna alle jazzbands gespeeld. Fletcher Henderson zette het 2 keer op de plaat en nam het later mee naar Benny Goodman toen hij diens arrangeur werd. Ten slotte speelt Morton in dit blokje New Orleans Joys en daarin laat hij zijn gevoel voor Latin ritmiek heel duidelijk horen.

Deze piano-soli kwamen op de plaat van het label Gannett. Morton ging werken voor Mel Rose, die een connectie had met muziekuitgever Walter Gannett. En zo kwam de muziek van Morton en Mel Rose op de Gannett grammofoonplaten. Morton's soli waren in juli 1923 een onderdeel van een grote opnamesessie waarvoor Mel Rose de hele New Orleans Rhythm Kings naar de studio had gestuurd. Morton speelde met hun mee en dat hij zwart was, dat werd verborgen gehouden. We laten een van hun opnamen horen. Dit is Millenburg Choice, waarin Morton mede-auteur was. Daarna weer twee piano-solo's van Morton. Grandpa's Spells en Kansas City Stomp. Een paar jaar later nam Morton beide stukken nog eens op, maar dan met een band.

you, Erskine Hawkins, thank you.

0: Charlie Parker bracht ons weer veilig thuis. Holiday for Hipsters werd voor de concertzender samengesteld door Eddie Detelmeijer.
1: De montage werd gedaan door Fleur van Domburg.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1033. En ik ben Fred Broekman. Recent verscheen een cd met gezamenlijke opname van Junior Wells en Buddy Guy. Dat Junior Wells en Buddy Guy album New York City Blues Live 1978 is uitgebracht op Cleopatra. De opname werd op 9 januari 1978 in de Bottom Line gemaakt. De band die avond bestond uit Junior Wells zang en mondharmonica, Buddy Guy zang en gitaar, Phil Guy gitaar, Douglas Fagan tenorsax, Kenny Ray bas en Merle Perkins drums. Als eerste nu de bluesklassieker How Blue Can You Get met zang door Buddy Guy.

Junior Wells, zang en mondharmonica, opende deze ronde met Help Me. Dan zijn origineel Ships in the Ocean, overgaand in de Sleepy John Hester song Someday Baby. Als laatste Buddy Guy en Junior Wells met de Sonny Boy Williams in de eerste tribute Early in the Morning. Junior Wells heeft zijn leven lang uit het Sonny Boy Williams eerste songboek geciteerd. Opnamen komen van Junior Wells en Buddy Guy album New York City Blues Live 1978 dat recent is uitgebracht op Cleopatra. In deze uitzending ook aandacht voor een cd die 25 jaar geleden als toen recent verschenen album door mij op de concertzender werd gedraaid. Dat is de cd Maria Mulder, Richland Woman Blues op Stony Plain. Het was het 25e album van zangeres Maria Mulder. Daarop staan meerdere songs die ooit door zangeres en gitariste Memphis Minnie werden opgenomen. Ook covers van anderen staan op deze cd. Onder meer van Mississippi John Hurt, Fred McDowell, Bessie Smith en Reverend Gary Davis. Ook zijn er muzikale gastbijdragen. Van Elvin Youngblood Hart en Taj Mahal. Beide zang en gitaar, Roy Rogers slide gitaar en Dave Matthews piano. Op de eerste nu te draaien track wordt Maria Mulder begeleid door Amos Garrett gitaar en David Wilkie mandolin. Met een Lead Belly song, Grasshoppers in My Pillow.

Dat was zangeres Maria Mulder met gastbijdrage door Amos Garrett, David Wilkie, Elvin Youngblood Hart, Dave Matthews, Taj Mahal en Roy Rogers. Zij waren achtereenvolgens te horen in Grasshoppers in My Pillow, I Got to Move, Put It Right Here en in Soul of a Man. Opname uit 2001 en toen uitgebracht op de cd Maria Mulder, Richland Woman Blues op Stony Plain. Spinning the Blues werd technisch verzorgd door John Jansen, samenstelling en presentatie Fred Broekman.

Hartelijk welkom in het Paleis van de Weemoed, waarin we weer gaan schatgraven in de muziekgeschiedenis. Nou, vandaag stuiten we op Dmitri Shostakovich, die zich in een wetenschap liet verleiden iets met Tea for Two te doen. Verder het orkest zonder naam, Jerry Lee Lewis, Hans Dorrestein. En we beginnen wel zeer aangenaam met bubbelende champagne. Anita O'Day op het album Incomparable. Blue.

Hank Williams over een liefde die maar niet overgaat. En daarvoor het Metropoolorkest met Two Young Lads in a Saxophone School. En dat kwam van een album met composities van de Amerikaanse bandleider, componist en uitvinder Raymond Scott. Een productie op het Basta-label met als titel Kodachrome Raymond Scott Compositions for Orchestra. De vrouw van Hank Williams lag in 1945 in het ziekenhuis met een infectie als gevolg van een abortus. Toen hij haar bezocht en haar wilde kussen, weerde ze hem af en beweerde dat het zijn schuld was dat ze nu pijn lag te lijden. Zijn ergernis verwoordde hij in de song Cold, Cold Heart. Die nam hij op in 1950 en niet veel later had Tony Bennett er een grote hit mee. En ook anderen hebben het nummer op de plaat gezet. Bijvoorbeeld rock-icoon Jerry Lee Lewis.

Lionel Hampton in Nederland. 1978, een optreden in Emmen. Daarvan hoorden we Hamps Boogie Woogie van het album Live at the Muzeval. En je zou er maar bij geweest hebben kunnen zijn. Nou, ik weet in elk geval van één te benijden luisteraar bij wie dat het geval is geweest. Iets geheel anders nu, van een stomend concert naar koele klanken. Chris Connor, Follow Me.

We gaan door met twee nummers van het album On Tour in Sweden. Dit is eind jaren 80, live opgenomen in de jazzclub van Malmö. Het slagwerk van Peter den Boer is nu vervangen door de banjo, bespeeld door Tom Stuyp. U hoort eerst Alabama Bound en daarna How Am I to Know, waarin Ronald Jansen Heidmeier ook te horen is op klarinet.

De volgende nummers staan op het album Looking at the World, dat begin jaren 90 is opgenomen in een radiostudio in het Zweedse Malmö. De nummers The One I Love, You Must Have Been a Beautiful Baby en Look at the Silver Lining. De Zweedse bassaxofonist Frans Sjöström neemt op dit album de plaats in van Ad Houtepen.

Dat waren drie nummers, opgenomen begin jaren 90 in een studio in Malmö in Zweden. We sluiten deze uitzending af met enkele nummers van twee latere albums van het orkest. Eerst Happy Feet. Dat werd begin deze eeuw opgenomen in proeflokaal in de Oorlogspoort in Amsterdam. De cd Clap Hands dateert van 2008 en u hoort van het eerste album de stukken How Come You Do Me Like You Do, My Honey's Loving Arms en van Clap Hands, Oh Miss Hannah en tenslotte Keepin' Out of Mischief Now. Als u wilt reageren op dit programma, dan kan dat via het mailadres jazz@concertzender.nl. In onze uitzending van november en december staat de componist, arrangeur en dirigent Rogier van Otterlo centraal. Dit programma werd samengesteld door H.J. Nordbeck.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en vandaag ga ik vooruitblikken op een hele bijzondere gebeurtenis. De vaste luisteraars die hebben er al van gehoord. De Orange Jazz Days in Tivoli-Vredenburg. Guy van Hulst en zijn team van Tivoli-Vredenburg hebben weer een tweedaags festival gemaakt waarin het beste van het beste te horen is op het gebied van Nederlandse jazz. Wat je daar ook onder verstaat. En dat programma, dat ligt er niet om. Ik begon net met een stuk van Michiel Borstlap, Blue Ballet, want hij komt spelen met een trio op de tweede avond in de Herfstzaal. Ik laat je nog een stuk van Michiel horen. Dat komt van die cd Velvet, waar Blue Ballet ook op staat. En het titelstuk speelt hij niet op een mooie vleugel, maar op een van zijn allereerste rechtopstaande piano's. En dat heeft een hele eigen klank, een hele eigen sfeer. Luister maar eens, dit is Velvet van Michiel Borstlap.

Velvet van Michiel Borslap. En dat draaide ik omdat hij komt spelen met een trio. Vind ik leuk, want ik had al een tijd niks van Michiel gehoord. En nu maakt hij dus een soort rentree tijdens de Orange Jazz Days. Die vinden dus plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober aanstaande in Vredenburg. En niet in een zaal, maar in heel veel zalen. De Hertzaal, Cloud 9, Club 9 en Plein 6. En de Pitzaal bovenin is die twee dagen ingericht als de Max in Jazz podcast studio. Want je weet het, de collega's van Omroep Max die bieden deze uitzendingen aan via NPO Luister. En we hebben daar onze eigen zaal. Wat gaat daar gebeuren? Nou, we hebben daar een interviewtafel. Ik ga veel gasten ontvangen. Maar we hebben ook een klein podium. Want veel van de gasten zullen ook een paar stukken komen spelen. En dat zijn dan gasten die elders in het programma een volledig concert gaan geven. Vind ik ontzettend leuk dat dat gaat gebeuren. En natuurlijk de opnames die we in die zaal maken, die komen allemaal terecht hier in Jazz. Ja, iemand die ook gaat spelen en ook even bij ons langskomt, dat heeft hij al beloofd, is Teus Nobel. Hij heeft een hele mooie nieuwe plaat uit. Op vinyl heb ik hem hier. En het is een plaat die heet Child's Play. Ik laat je zo meteen het titelstuk horen, maar eerst nog een andere compositie. Die heet Skin in the Game. En Teus die heeft een bijzonder gezelschap om zich heen verzameld. Hij speelt natuurlijk zelf trompet, maar de gitarist op deze plaat is Thijs Semeij. Ook zo'n rising star. Jasper Hoiby, double bass. En Niek de Bruin op drums. Luister naar Child's Play, maar eerst Skin in the Game.

Dit is The Art of the Improvisers voor de Concertzender en World of Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben. Vanavond de vierde aflevering gewijd aan de Duitse saxofoniste en componiste Ingrid Laubrock. Zij werd geboren in Stadlaun in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen op 24 september 1970. Haar voornaamste instrumenten zijn de tenor- en sopraansaxofoon. Zij studeerde onder meer bij Jean Toussaint en Dave Liebman. Vanavond wederom aandacht voor twee cd's. Eén met trio-opnames en één met, afwisselend, kwartet- en quintetstukken. Allereerst aandacht voor de cd waar ik in de vorige uitzending mee ben geëindigd. In 2008 vertrok Ingrid Laubrock naar New York en een van de eerste formaties waar ze zich bij aansloot was genaamd Paradoxical Frog, bestaande naast Laubrock zelf uit de Canadese pianiste Chris Davis en de Amerikaanse slagwerker Tyshawn Sorey. De debuut-cd van de trio werd opgenomen in de Systems 2 Studios in New York City. En dat gebeurde op 4 augustus 2009. De cd met de gelijknamige titel verscheen op het Portugese kwaliteitslabel Clean Feet Records. Vorige keer hoorde u een aantal wat kortere stukken. Vanavond aan de beurt drie langere klankjuwelen van dit toptrio. Te beginnen met een compositie van Laubrock zelf. Zij speelt in alle drie stukken overigens tenorsaxofoon. Dit is het titelstuk, Paradoxical Frog.

U hoorde Paradoxical Frog. Het tweede stuk is van de zeer vaardige hand van slagwerker Tyshawn Sorey, die overigens ook een zeer talentvolle downdichter is binnen het idioom van de eigentijdse gecomponeerde serieuze muziek. Al dan niet gecombineerd met al even serieuze jazz-elementen, en die muziek noemen we dan gewoon third stream music. Luister naar Slow Burn.

0: Franco, Danny Lombard.
1: Dat was Café, een eigen compositie van Raquel Körpershoek. Met verder Danny Rombout op percussie en Victor Franco op gitaar. Dit concert werd opgenomen op 21 juni 2024 door Sam de Jong in Amsterdam-Noord on the Roof. We hebben nog wat tijd over, dus laten we naar een track van nog zo'n on the roof concert gaan luisteren. Dit is een opname van het soloconcert van saxofonist en multi-instrumentalist Koen Boeyinga. Je kan alle titels van de tracks en componisten van dit concert terugvinden in de programmagids van worldofjazz.nl. Programmamaker is Arjan Wendt. Mijn naam is Rutger Cornets de Groot. Graag weer tot volgende week vanaf een van die mooie jazzpodia die Nederland rijk is. Tune dan graag weer in op World of Jazz Live. Maar nu eerst nog het toetje van vandaag. Koen Boeyinga met een eigen compositie. First Light on Mountainside.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concert Zender Live Klassiek. Vandaag beginnen we met een opname die technicus Peter Verbeek voor de concertzender heeft gemaakt op 27 september 2025. Dat was in de Waalse Kerk in Amsterdam. Het Otilka-kwartet, en dat zijn Iris van Nuland en Lucien Renet viool, Francisca Galant altviool en Stefano Bruno cello. Zij begonnen hun programma met het strijkkwartet opus 20 nummer 2 in C groot van Joseph Haydn. Dit is een van de zogenaamde zonnekwartetten. Het werk heeft vier delen.

Dat was het tweede kwartet van Haydn uit zijn serie van 6 in opus 20. Het werd gespeeld door het piepjonge Otilka-kwartet. En mocht u zich afvragen waar de naam Otilka vandaan komt? Nou, dat is de naam van de dochter van Dvorak, die zelf ook componeerde. Ze was getrouwd met de violist Jozef Suk, die heel jong is overleden. Het kwartet gaat nu verder met Fünf Sätze für Streichquartett, opus 5 van Anton Webern. Het werk is uit 1919.